0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen, en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hevige brand in een woontoren in Gent van gisteravond is onder controle geraakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het Hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen, en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

gemaakt, bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Vermoedelijk gaat het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen, en daar verblijven ze nu nog steeds. Als ze besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Zijn ze niet besmet, moeten ze 45 dagen in quarantaine bij hen thuis. Club Brugge-voorzitter Bart Vraag is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er 10 jongeren aanwezig in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf is wel beschadigd en de man blijft ook 2 weken langer in de cel nu. Rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK-voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. De weersverwachting overwegend droog, maar warmer dan 12 graden wordt het niet. Morgen woensdag felle buien bij 15 graden en veel wind. De dagen daarna blijft het wisselvallig en het wordt niet warmer dan 14 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De zoektocht naar duurzame transport maakt de potentiële rol van onze rivieren belangrijker. En dat hebben ze ook bij Ecowerf begrepen. Sinds 2 maart vervoert de afvalintercommunale 80% van het ingezamelde PMD per schip naar de afvalverwerker. Goed voor 10.000 ton per jaar. Ecowerf krijgt voor de uitbouw van die strategie richting duurzamer afvaltransport financiële en logistieke steun van de Vlaamse Waterweg, Vostplus, Indaver en Ovan. Vanaf de kade van Ecowerf in Wilselen vertrekt het binnenschip Zulu van rederij Blue Line Logistics voortaan 2 tot 3 keer per week met 13 containers aan boord. Met 91.000 kilogram PMD. En dat betekent dat 1 schip maar liefst 10 grote vrachtwagens of 25 afvalophaalwagens vervangt. In de Galgenstraat in Wilderen-Duras bij Sint-Truiden is een nieuwe lindeboom geplant op de plek waar vroeger een historische boom stond. Die ging begin 2025 verloren tijdens een storm. De aanplant moet het verhaal van de plek en haar rol tijdens de Tweede Wereldoorlog levend houden. De oorspronkelijke linde diende eeuwenlang als herkenningspunt en grensmarkering. Op 1 januari 1945 kwam een neergeschoten Duits jachtvliegtuig tegen de boom terecht. Die raakte zwaar beschadigd, maar zou tegelijk omliggende woningen hebben beschermd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door een nieuwe nationale betoging. De 6e al sinds begin vorig jaar. Ilse van de Keren van de politie.
5: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
4: De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. Rond 11:00 begint de betoging dan. Vorige keer waren ze met zo'n 80.000. En betogers betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer, rijden er minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en vertrekken er ook minder vliegtuigen van op Zaventem en al helemaal geen van op Charleroi. De treinen rijden wel normaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt-het-vuren van 3 dagen afliep. Tienduizenden voetbalfans van FC Barcelona hebben gisteravond de 29e Spaanse titel gevierd met een grote parade van de spelers in een open bus door de straten van de stad. Pas na meer dan 4 uur arriveerden ze weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rivaal Real Madrid te kloppen met 2-0. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, wel maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Voor de zesde keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit waarom.
4: De mensen zijn teleurgesteld dus dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid. Dus lees vooral weer bij dezelfde mensen. Er zijn er niet veel andere middelen over.
3: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie.
5: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
3: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen rijden wel normaal. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer

0: ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten lichtgewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobbers. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Maar dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V.
1: In het wetsvoorstel vandaag is het zo dat het niet meer mogelijk zal zijn om, als je langdurig ziek bent, om nog te starten met een flexijob. Vandaag is dat wel mogelijk, is dat zelfs onbeperkt mogelijk. Met andere uitkeringen is dat maar een beperkte periode, maar we gaan die deur volledig sluiten. Iemand die langdurig ziek is, die kan niet meer een nieuwe flexijob opstarten.
0: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham, nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen daar hun job te verliezen. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En rode duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer, vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

The Look of Love, jongens. Dat is feitelijk niet voor 's morgens, hè. Dat is meer voor laat op de avond. 'S morgens kijken de mensen nog niet goed uit hun ogen, hoor. En goedemorgen, we gaan wel festivalen. Ja, dat wel.

0: μου τι γλυκό.
1: Goed nieuws, u hebt ondertussen al geklikt, fantastisch. Dus je maakt al deel uit van dit product. Tussen nu en 9 uur, we noemen het Festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show. De Coors zitten zonder adem, dus dat wordt moeilijk om mee te zingen voor hen. Maar we doen het ook met de Loving Spoonful, What a Day for a Daydream. En Billy Swan, de helper met Everything's the Same. You want

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Breathless van The Corrs. Let wel, zonder asem kun je heel slecht zingen. Dat is een noodzakelijk gegeven, hoor. Aretha Franklin in het festival Respect.

Het programma met respect voor de werkende mens. Het Festival der Vloemingen. Want het gebeurt wel eens dat ze hier een briefje binnensteken van de dokter dat ze niet hebben kunnen meezingen met het programma. En dat is geen enkel probleem. Wij respecteren dat. Morgenavond om 20 uur draait in het Roxy Theater in Beringen de zebrafilm Yellow Letters. Het huwelijk van actrice Deria en theatermaker Aziz staat onder druk doordat ze hun baan verliezen en noodgedwongen naar Istanbul verhuizen om bij zijn ouders in te trekken. Remigratie, hoe mooi is dat zeg? Vrijdag en zaterdag om 20 uur brengt Aleidis in zijn theater in Aarschot Black Comedy. De resterende data vind je terug in Momenteel. Zaterdag om 8:30 begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst met Marble Sounds en T.P. Le Green. Maak het nog wat moeilijker. En volgende week dinsdag om 7:30 s'avonds brengt de pastorale zone Allerheilige Kapel in de Sint-Sulpitiuskerk in Diest de preekstoel weer tot leven met een eigentijdse geloofsbelijdenis door Tim Breijs. Die werkte in Libanon met vluchtelingen en zette zich in voor vredeprojecten.

is waar ik het allemaal voor doe, hè. For your love, hè. Voor uw liefde. Ik hoop dat ik ze ook krijg, hè. Op een dag. Want het is nog geen vette geweest, hoor, de laatste weken. The Yardbirds en John Henderson op Radio Demerstad. Hold on to love.

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Thunder in my heart. Dat zijn problemen, ja, dat kan. Leo Sayer, maar er zijn nog ernstiger dingen. Want een vriend van mij kwam ook zijn beklag doen over zijn huwelijk. Die zegt van ja, de laatste tijd heb ik thuis niks meer te zeggen. Ik zeg, ja, hoeveel weeg jij? Ja, zegt hij, zoveel. Ik zeg, en hoeveel weegt je vrouw? Ja, zegt hij, mijn vrouw weegt meer. Ik zeg, ja, dan is dat normaal, hè? Dan heeft zij de democratische meerderheid, hè?

Tina Turner en The Best. Hebt u dat ook in uw tuin, dat het gras en al het kruid zo fantastisch aan het groeien is? Mag ik u vragen van dat alsjeblieft niet af te doen, want anders kan ik daar niet door ruisen.

Het romantische ideaal, hè? Blauwe ogen en blonde haren. De BZN en de Blue Eyes. Zo is dat de dag van vandaag niet bij mij. In mijn leven is het enigszins anders. Ik ga er niet veel over zeggen, maar als ik mijn vrouw kam, dan is dat met een roskam. En meer zeg ik daar niet over.

Al dat gekruimel. Breakfast in bed, Chrissy Hynde en UB40. Carly Simon zegt het ook, you know what to do. Liever niet in bed, zegt ze. Gewoon aan de ontbijttafel, want al dat gekruimel in bed, ze vindt dat ook niks. En wat dat betreft komen wij heel goed overeen, Carly Simon en ik. Wat andere dingen betreft iets minder, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat en bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demmerling.
4: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
3: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
5: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang in geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laten ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
3: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt en op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. Er is vorig jaar een record aantal ernstige pneumokokken-infecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
6: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
3: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn, dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. En Natter wint er ook 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.

De liefde van de gewone mensen, dat is het. Dat is het principaalste. Zou dat nog bestaan? Van de gewone Demerlander, hè? Zo de liefde. Zo. Bestaan die nog? Zo, zonder franje en zonder afwijkingen? Dat wordt zoeken, hè? Ja, maar ik weet het. Tot 9 uur, we hebben tijd, hè. Het is niet gemakkelijk, maar hey, moeilijk gaan.

Goedemorgen, goedemorgen. Als je met de volgende zanger gaat willen meezingen, dan gaat je u lelijk moeten forceren, want het is een speciale falsetto, hè. Het is Paul Da Vinci. Die is zijn kindje kwijt, hè. Ja. Your baby ain't your baby anymore.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 88 31 37 19. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
3: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
4: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

De Whistars, het is een brand new day. Ja, maar daar niet van. Maar het is geen geweldige. De weermannen zeggen het ook. Deze week is de lente wat manquant. Het ontbreekt wat maar. We krijgen wel wat zon hè, van de middag, maar het is niet uitbundig. Het is niet zoals in California. Hè? Koen en Chris Wouters, nee, dat kunnen we niet zeggen. Maar goed, ja. Wij Vlamingen, wij leren daarmee leven.

Een soort van Annelies van Sas van Gent verhaal, maar dan in een modern, hedendaags jasje. Met wit spul en alles, hè, zo voor te snuiven zo, hè. California van Clouseau. Demerstad, 1973 en James Blunt.

Jawel, meneer, ik kan het en ik wil het zelfs met u ook een keer doen. Maar dat is zeer vriendelijk. Baccara, yes sir, I can boogie. Straks vanaf 10 uur tot 3 wordt in het Schulensmeer een G-watersportdag georganiseerd. De deelnemers kiezen er uit diverse disciplines. Donderdag van 9 tot 5 wordt in en aan het centrum van Rillaar een rommelmarkt gehouden. Gratis toegang. Vrijdag 7:15 ben je in de kerk van Averbode welkom op de open repetitie van de koninklijke fanfare Sint-Jansvrienden. En zaterdag vanaf 20 uur vormt de Maagdentoren in Zichem het decor voor een silent rave. Je geniet ervan een variatie aan muziekstijlen in combinatie met cocktails en comfort food. Maar volledig in stilte zo, hè. Het is iets speciaals, hè. Het is een silent rave, hè. Babe, dat is om naar te kijken, hè, babe. Mr. Blitza. There.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ich bin Andy Meister.

Ai, ai, ai, No Corrida en Quincy Jones. Mensen die het nieuws wat volgen en de kranten lezen, die leren alle dagen wat bij je. Zo hebben wij van de week geleerd wat tradwives zijn. Ken je dat al? Een tradwife. Dat is een Engels woord, hè? Dat is een traditioneel wijf, hè? Zo eentje dat kan koken, wassen en plassen. Dat schijnt nu volledig weer in de mode te zijn, hè? Allee, zeer goed. Dan ben ik al jaren in de mode, toch, hè?

vrienden en wij beleven opnieuw een zangstonde. Een diep christelijk geïnspireerde zangstonde, want het gaat terug naar het Oude Testament. We gaan samen Halleluja zingen met een tandarts. Met Dr. Alban, ja, dat kunnen niet alle dagen zeggen, hè? Sing Halleluja!

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensysteemweg 160 in Diest.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenborgstraat 30, Alkmaar.

The first, the last, my everything and Barry White. En dan is er weer een moment aangebroken dat we gaan rocken en rollen. Want wie wil rocken, moet ook kunnen rollen. En die mag niet bang zijn om zich vuil te maken, want dat gebeurt wel eens dat je je dan in de vloer moet smijten. En je moet dat durven. Ik ben eens benieuwd wie het gaat doen nu. Hè. Ik ga kijken. Hè. Het is Cliff Richard en Move It. Go.

Al is er, kom naar beneden, hè. Hof ten Blote, kent iemand dat nog? Nou gingen ze op het dak zitten, dat is jaren geleden, hoor. Hof ten Blote in Huizingen, Vlaams-Brabant, jazeker. Daar werden een aantal jaren records gevestigd van mensen die daar op het dak bleven zitten. Echt waar, hè? Zoek dat maar even op, hè. De gekste dingen gebeurden daar, hoor. Zoals in dit festival, ja. Morgenochtend ook weer, ja, absoluut. Vanaf 7 uur, dat is normaal. En na 9 uur de Classics at Work met Dirk Smeets. Dus tot morgen. Maak dat je er zijt.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen, terwijl het probleem wel al maar groter wordt, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
4: Bestuurders die ketamine gebruikt hebben, die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Uit de analyses van 2025 blijkt dat ze in 6% van de positieve speekselstalen al ketamine aantroffen. Het gaat hierbij telkens over stalen waarbij reeds andere drugs gevonden werden. Het probleem is dus nog een pak groter.
3: De politie wacht nog op aangepaste speekseltests om specifiek te controleren op ketamine. Volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik op 10 jaar tijd vertienvoudigd. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met financiële fraude en corruptie. Het gaat volgens de krant De Tijd om een team van 30 mensen dat volgend jaar al aan de slag moet gaan. Ook politie en rechtbanken krijgen er tezamen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En je houdt best rekening met hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit, zegt Marco Demerling.
5: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
3: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. De vakbonden betogen straks ook opnieuw in Brussel. Voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag nog kans op buien. Zaterdag droger, maar het blijft wel fris.

0: We zijn al de hele morgen aan het meezingen met de liedjes die we kennen. Ja, dat hoort ook zo in de ochtendspits in het Festival van Vlaanderen. Dankjewel, Rudy. Love really hurts without you. We gaan dat gewoon verder zetten.
1: Classics at work. Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Zeg, wat is dat eigenlijk voor een werkweek deze week, hè? Vandaag hinder bij trams en bussen van de lijn door de staking van het vakbondsfront. Donderdag hemelvaartsdag, iedereen weer thuis. En vrijdag zijn er nog velen die de brug maken. Blijft dus alleen maar over de maandag en de woensdag. En vandaag dan? Ja, maar geen vertragingen en geen afgelastingen hier, hè. De classics en de verhalen die blijven komen tot 11 uur. Wij gaan voluit.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Met de Classics at Work op de radio. Aangename arbeidsvitamine op de werkvloer of gewoon in je thuiskantoortje. Bend me, shape me. Ja, je mag mij bellen en schrijven vandaag. Hè. Ik ben op kantoor. Astrid Nijg met Ik doe wat ik doe en de Eurythmics Love is a Stranger.
1: Classics at Work. Dirk Smeets. Je hoort nog eens wat.
0: Het familiebedrijf Terry Paints uit Leuven verzamelde sinds de zomer van vorig jaar al 3000 lege verfemmers in. Of omgerekend zo'n 1500 kilogram CO2 uitgespaard. Café Boerenhof in Meensel Kiezigem vierde dit weekend zijn 50-jarig bestaan. Met andere woorden, het was een heel feestweekend, 3 dagen lang.
2: De werkvloer.
0: En dat is vandaag toch iets anders, hè? Want in Vlaanderen is er weer heel wat hinder. Bij vervoersmaatschappij De Lijn. Er zijn minder bussen en trams die uitrijden door een staking door het vakbondsfront.

0: dinsdag voormiddag 12 mei. Luistert Radio Demerstad op de werkvloer en naar de verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze buurt. Ja, en daar hoort dan eigenlijk muziek bij van bij ons. Meteor komt eraan en we hadden al Vaya con Dios.
1: Classics at work, tips made.
2: De werkvloer.
0: Bremsdoors uit Halen krijgt onder leiding van Maarten nu een nieuwe start. Meer gericht op afgewerkte maatwerkdeuren. En Maarten wil het merk Bremsdoors herlanceren met focus op ontwerp, technische afwerking en klantbegeleiding. Het bedrijf blijft deuren produceren en ook deuren plaatsen, bouwt verder op de bestaande partnerschappen en binnenkort komt er ook nog een toonzaal bij om de zichtbaarheid van Bremsdoors te vergroten.
2: De werkvloer.
0: De Tielse toets uit Tieltwingen is voortaan erkend als Vlaams-Brabant streekgerecht. Het product krijgt het label en de erkenning van het provinciebestuur. Ja, Vlaams-Brabant telt daarbij nu 267 erkende streekproducten.
2: De werkvloer.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister.

0: Ik heb altijd heel veel respect gehad voor die Patty Austin. Wat een mooie stem had die vrouw. En dan raadde Michael Walden. Die mocht met haar een liedje opnemen in het midden van de 80's. Ja, geef toe, het was een vrolijk liedje, hè.
1: Classics at work.
0: Morgen namiddag om 14:00, dan leren de Hagelandgidsen je tijdens een wandeling van ongeveer 6 kilometer. Ze leren je dan de parken van Lovenjoel bij Bierbeek kennen. Plaats van afspraak om te vertrekken aan die wandeling is het cultuurcentrum Het Stichelke. In Lovenjoel is dat. De wandeling vertrekt dus daar morgen namiddag om 14:00. En vrijdag en zaterdag op het einde van deze week, dan ben je in de kerk van Averbode welkom voor cultuurliterair. De activiteiten voor de komende dagen bij Hemelvaartsdag. Ja, want voor sommige mensen is dat toch weer een verlengd weekend. Al die activiteiten staan op onze agendapagina. www.radiodemerstad.be. Daar kan je alles terugvinden. Stevie Wonder hoor je nu op de radio.

0: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Hale. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De kogel is door de kerk, of moeten we zeggen door de school, want de gemeenteraad van Diest gaf inmiddels groen licht om de stadsscholen spoor 17 en de buitenkans over te dragen aan een ander schoolbestuur. Concreet gaat de stad erover onderhandelen met gemeenschapsonderwijs scholengroep Adite, die als eerste partner in beeld komt. Een mogelijke overstap wordt ten vroegste verwacht in september 2027, zodat er nog een volledig overgangsjaar is voor personeel en ouders. De gemeenteraad van Gebets heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een eigen gemeentelijk vrijwilligerskorps. Het doel? Sneller en efficiënter ingrijpen bij rampen, stormschade of hittegolven. We kunnen en we gaan het werk van de brandweer natuurlijk niet overnemen, maar we willen wel een extra buffer creëren als de nood het hoogst is, aldus burgemeester Jo Roggen van Gebets.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De toegangsweg naar Brussels Airport in Zaventem is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Met de auto raak je er niet meer. Het verkeerscentrum roept op om de trein te nemen. In Zaventem vertrekt vandaag zowat de helft van de vluchten door de nieuwe nationale actiedag van de vakbonden. Daarnaast gaat ook ruim de helft van de aankomende vluchten door. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. En nog eens 1 op de 5 kinderen loopt het risico om in armoede te belanden. Christelle de Vos van UNICEF.
5: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
4: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. En de politie wacht ook nog op aangepaste tests, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
6: De speekseltesten die de politie tot op heden gebruikt, die zijn niet in staat om ketamine op te sporen. Tot op heden moest de politie gebruik maken van uiterlijke kenmerken om bestuurders die ketamine gebruikt hadden uit het verkeer te halen. Die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Daar komt nu verandering in.
4: Over enkele maanden zouden die nieuwe tests er moeten zijn. Het is ook nodig, want volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik van ketamine op 10 jaar tijd vertienvoudigd. In de NBA basketbal in de VS staat onze landgenoot AJ Mitchell met zijn team Oklahoma City in de finale van de playoffs van de Western Conference. Zo klopte de LA Lakers met vedette LeBron James. Mitchell schitterde opnieuw met 28 punten en 4 assists. Oklahoma City is titelverdediger in de NBA. Wisselend bewolkt, kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden.

Terbeko en Desiree, nu op Radio Demerstad. Maar vorig weekend heb ik het gehoord in Café Boerenhof in Meensel-Kiezegem. Het was daar feest, een heel weekend. Het café bestaat 50 jaar en dat werd dus gevierd voor de wielerfans en de supporters van de koers. Want ja, het café, dat is een wielercafé, hè. Met historische banden, met Eddy Merckx en met andere wielergoden. Café Boerenhof in Meensel-Kiezegem. Proficiat nogmaals aan de uitbaters daar. Nu zitten wij terug op de werkvloer. Tot 11 uur met onder meer Johnny Logan en met Anne Christie. Dag vrienden.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Voor elke

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

0: Dat is altijd heel sympathiek, hè? Ja, one for you, one for me, alles eerlijk verdelen. Zeg, en geeft die mensen op terras ook iets, hè?
1: Classics at Work.
2: Met Dirk Smeets.
0: AB InBev heeft trouwens meer bier verkocht dan dat het verwacht had, hè? De Belgische brouwer van het hoofdkantoor in Leuven verkocht in de eerste maanden van dit jaar bijna 1% meer

0: Het is een opname uit 1956. Dat is een classic op de werkvloer op dinsdag voormiddag. Elvis Presley en Don't Be Cruel.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Volgende zaterdag dan zijn we 16 mei. En dan viert het cultureel centrum het gasthuis in Aarschot zijn 30 jaar bestaan. En laat het nu ook zaterdag 30 jaar geleden zijn dat Krapoel in Akse uit Aarschot zijn eerste hitje scoorde in Vlaanderen. Weet je nog, in 10 om te zien, zaterdag? Wel, 16 mei, volgende zaterdag, dan gaan 9 lokale acts uit diverse muziekgenres hun eigen versie brengen van die zaterdag van Klifke, VG en DJ Jakke. Muzikant Julia Thijs, Rocking Moustache, die onlangs overleed, heeft nog een aparte versie nagelaten, die dan ook postuum zal gebracht worden. Volgende zaterdag, 30 jaar gasthuis in Aarschot. Het is helemaal gratis en het begint om 8 uur 's avonds op de Stenen Cirkel in Aarschot. Iedereen is van harte welkom volgende zaterdag.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.

Het is Radio Demerstad wat aanstaat. In Limburg, in Vlaams-Brabant, in de regio Hageland. Goedemorgen en welkom op de werkvloer. Ik hoorde Elton John zingen. Sad song, say so much. Ja, is dat zo? Nee, dat heb je verkeerd begrepen. Het zijn aangename arbeidsvitamine. Morgen begint in Diest het Meerode Festival. Vanaf woensdag tot en met zondag ben je op de Citadel in Diest welkom op dat Meerode Festival. De concerten die beginnen om 6:00 s'avonds. Alle informatie staat trouwens online op de website van het Meerode Festival. En vanaf donderdag tot en met zondag worden in de dorpskern van Messelbroek, maar ook in die van Testelt, Averbode en Okselaar, schilderijen en foto's tentoongesteld. Er zijn heel wat tekeningen en beeldhouwwerken te zien van lokale kunstenaars die aangesloten zijn bij de kunstkring De Regenboog en bij de fotoclub Scherp Zicht. Vanaf donderdag tot en met zondag staan die werken dus tentoongesteld in de dorpskerken van Messelbroek, Testelt, Averbode en Okselaar. De toegang is volledig.

0: zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Hale. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

verwachten een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Muziek was dat van The Doors. Een opname die ze maakten net voordat de grote explosie van populariteit er kwam. Hè? 1969 was dat. Vandaag zal er in Vlaanderen dus hinder zijn bij vervoersmaatschappij De Lijn. Je hoorde over de staking bij het vakbondsfront. Er zullen dus minder bussen en trams rijden. Gebruik daarom de routeplanner op de app van De Lijn voor de laatste updates. Het familiebedrijf Terry Paints uit Leuven verzamelde sinds de zomer van vorig jaar al meer dan 3000 lege verfemmers. 1500 kilogram CO2-uitstoot hebben die mensen al bespaard. We gaan daar morgen over doorpraten op de werkvloer tussen 9 en 11.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Alle gemeenten in Vlaams-Brabant kunnen voortaan een subsidie aanvragen om de verkeersveiligheid voor fietsers of voetgangers te verbeteren. Daarvoor heeft de provincie Vlaams-Brabant een nieuw subsidiereglement goedgekeurd. Het gaat vooral om kleine ingrepen zoals aanleg van oversteekplaatsen en het wegwerken van knelpunten. Grote infrastructuurwerken zoals de aanleg van een fietspad komen niet in aanmerking. Elke gemeente kan één dossier per jaar indienen. De provincie voorziet een tussenkomst van maximaal €50.000 of de helft van de totale kost. Van de werken. In AI Space op de Corda Campus in Hasselt gaat de U Hasselt Lara ontwikkelen. Lara wordt een supercomputer die Limburg voorsprong moet geven in de race om artificiële intelligentie tussen regio's en de provincie onafhankelijker moet maken van de cloud-omgeving van Amerikaanse tech-giganten. Lara kan een voortrekkersrol vervullen in Europa. Wat de toekomst brengt weet niemand, maar AI Space op de Corda Campus is de nieuwe hub om Limburgse bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen. Daarvoor is natuurlijk wel een pak energie nodig. Vraag is natuurlijk ook, is die energie voorhanden?
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De weg naar de luchthaven in Zaventem is weer open. Die ging een tijdje dicht door een gaslek bij wegenwerken, maar intussen is dat weer gedicht, zegt Jana Bergman van de politie.
5: Er is effectief sprake geweest van een gaslek. Al de diensten zijn zo snel mogelijk ter plaatse gegaan en ook fluvies. We hebben dan de A201 tijdelijk afgesloten in beide richtingen. We hebben ook een evacuatie opgestart van een aantal omwonenden. Ondertussen heb ik vernomen dat een vijftal personen geëvacueerd zijn, maar ze zijn ondertussen al terug onderweg naar hun woning.
4: Ook de perimeter rond het gaslek is opgeheven omdat er geen gevaar meer is. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. Christel de Vos.
6: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
4: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op Brits premier Keir Starmer toenemen. Binnen zijn eigen Labour-partij denken al maar meer mensen eraan om hem opzij te schuiven. En ook enkele van zijn ministers eisen zijn ontslag. Labour verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. En Starmer lag ook onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de VS. Omdat Mandelson nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Wisselend bewolkt en kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk ook met onweer bij opnieuw 13 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Enkele minuten na 11 uur. En dan weet u dat het inderdaad weer tijd is om het programma Aperitief aan je te laten horen. Wij doen dat tussen 11 en 12. Hier natuurlijk bij Radio Demerstad vandaag, dinsdag 12 mei. Heel veel leuke classics ook weer in dit uur. Tom Jones, William Pitt en Engelbert Humperdinck.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Radio Demerstad met Amanda Lear. Wat weinig mensen weten is dat zij ooit een relatie had met David Bowie. Tijdens een van haar dikke hits Follow Me. Daarvan ook de City Lights van William Pitt. En dit zijn de Ray Califf Singers.

vrijdag 15 mei om 7:15 in de avond bent u welkom in de kerk van Averbode op de open repetitie van de koninklijke fanfare van de Sint-Jansvrienden. En zaterdag 16 mei dan, vanaf 20 uur, vormt de Maagdentoren in Zichem het decor voor een silent rave. Je geniet er van een variatie aan muziekstijlen in combinatie met cocktails en comfort food.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Roxette en Anyone hier bij Radio Demerstad. Eens kijken naar Demerstad Meteo Nieuws. Vandaag blijft het wellicht volledig droog en begint de dag met brede opklaringen. In de loop van de dag dan ontwikkelt er zich in het binnenland stapelbewolking en een enkel buitje is daarbij niet uitgesloten. Temperaturen vandaag tussen 9 graden in de Hoge Venen en 14 à 15 graden in het centrum van het land.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
7: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
8: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

de absolute glorieperiode van Madonna met onder meer Get Into The Groove, met onder meer ook Holiday, met Dress You Up In My Love, maar ook met deze Live To Tell, Madonna bij Radio Demonstrat. Queen of Hearts zat daarvan van Juice Newton. En dit is vandaag een van de laatste in het programma aperitief. DISCO, disco muziek van Casey and the Sunshine Band. En deze

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zeggen, zegt de Christelijke Vakbond.
4: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen. Want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
3: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Het was even chaos op weg naar Brussels Airport in Zaventem. De brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim anderhalf uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon netbeheerder Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op de 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW, Sophie van den Broek.
5: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen, patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen en dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld en dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
3: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Anneleen Verstraten.
6: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten, avondwerk, weekendwerk.
3: Het kan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op zomerdagen. In New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein files, omdat er heel wat prominente figuren genoemd worden, zoals president Trump. En de Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de tweede ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot AJ Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23e seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.

Het lijkt wel of Rod Stewart de volgende twee uur het radioprogramma De Middag komt presenteren. Dat is tenminste het gevoel dat wij hebben wanneer we achter de microfoon kruipen hier. Het klinkt allemaal een beetje schor, bijna even schor als de stem van Rod Stewart. Tonight I'm Yours, een hit van hem uit 1981. Hey, goedemiddag allemaal!

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Alweer naar het midden van de jaren 70 bij Demerstad op deze dinsdagmiddag. Vandaag om 20:15 draait in de Bogaard in Sint-Truiden de zebrafilm Zondag de 9e. De broers Horst en Frans zien elkaar na een leven vol gemiste kansen terug. Horst leidt aan Alzheimer en Frans die heeft geld nodig en hoopt dat

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com. Your car care shop.

Hebben we u al eens meegegeven dat deze Marvin Gaye ooit gewoond heeft in Oostende aan onze Belgische kust? Echt waar. Marvin Gaye, It Takes Two Babe, samen met Kim Weston. Een duet dat de hitparade haalde ergens op het eind van de jaren 60. Tot en met morgen woensdag 13 mei loopt in de Stedelijke Bibliotheek van Diest de expo Aha Humor. Je ervaart de scherpe spotprenten en volksverhalen, kluchten en boerden tot cartoons en woordgrappen toe. Doorheen de eeuwen uiteraard. U wordt gratis toegelaten.

0: nieuwe wagen kopen? Koop hem bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Love Potion No. 9, origineel uit 1964 van The Searchers. Dit was de coverhit van Lee Towers vanuit Nederland. In 1981 zowel in België als in Nederland in de top 10 te vinden. Het lijkt wel de week van de duetten bij Demerstad. Want we hadden straks al een duet tussen Kim Weston en Marvin Gaye. En dit

Love and Marriage. Het thema uit Married with Children. Het thema dat destijds origineel in 1955 opgenomen werd door Frank Sinatra. De man die ook helemaal verliefd en weg was van New York. En Sammy Davis Jr., die was dan weer helemaal bezeten van Detroit. You're a

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering. Vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar. Maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
4: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
3: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek twee mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
5: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiëntenbezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
3: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Ray Parker Jr. en Ghostbusters. Op zoek naar geesten? Nee, wij gaan op zoek naar hits. En die proberen we van nu tot 2 uur voor u nog ten berde te brengen hier bij Demerstad. Goedemiddag overigens en smakelijk.

0: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Actie geldig tot eind mei.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
8: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
9: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Leuvensteenweg 160 in dienst.

Bob Seger onderweg in de Main Street. En dat is in die straat, in de hoofdstraat, dat je meestal de nodige verhalen kan opscheppen en de nodige dingen kan tegenkomen. Vraag het maar eens aan de shirts.

John Farnham en You're the Voice. In mijn geval klinkt het allemaal een beetje schor deze week. We kunnen er weinig of niks aan doen. We proberen het allemaal een beetje te verzorgen. Donderdag 14 mei, Hemelvaart van 11 tot 17 uur... vindt in de museumtuin van huize Ernest Klaas in Zichem... een boekenbeurs en kunstenmarkt plaats. Om 14 uur vertrekt daar een gratis wandeling in de Demerbroeken... gegidst door Natuurpunt. En zondag 17 mei vanaf 9 uur vindt op het Kerkplein... in Zelem een oldtimer treffen plaats met rondritten voor auto's, moto's, brommers en tractoren. Om 15 uur treedt de Rockabilly groep op. De naam van de band is nog niet bekend, maar die gaan ze ons een van deze dagen laten weten. Toegang voor dit alles is gratis.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Enrique Iglesias met Bailamos. We hopen dat de zon een beetje mee wil de komende dagen. Want met een verlengd weekend in het verschiet mag er inderdaad wel wat zonneschijn zijn. Morgen woensdag 13 mei van 14 uur of vanaf 14 uur leren de Hagelandgidsen je tijdens een wandeling van circa 6 kilometer de parken van Lovinjoul kennen. Plaats van afspraak is het cultuurcentrum Het Stichelke in Lovinjoul. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis meewandelen. En dit is Rob de Nijs nog eens zonder jou.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Leuven en Tiene krijgen elk 50.000 euro in de strijd tegen radicalisering en polarisatie. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Kreveet beslist. Met het geld kunnen de steden gerichte acties opzetten en hun lokale werking verder uitbouwen. Zo kunnen scholen en politie onder meer sneller signalen van radicalisering detecteren. Minister Kreveet heeft Tiene en Leuven gekozen op basis van het advies van het Agentschap Justitie en Handhaving en het OCAT. Dat is het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Wat als een kind verdwaalt op vakantie of iemand met dementie de weg kwijtraakt? Wel, 5 Limburgse studenten van de Hogeschool PXL in Hasselt willen dat soort situaties minder dramatisch maken. Met Watch for Me ontwikkelden ze een eenvoudig QR-armbandje dat in 1 scan cruciale informatie zichtbaar maakt. Wil je iets maken dat meteen werkt zonder drempels, zeggen de studenten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel hebben 40.000 mensen betoogd opnieuw tegen de besparingen van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De vakbonden zelf hebben het over 75.000 betogers. Even was er wat tumult toen enkele actievoerders het hoofdkwartier van de MR van Georges-Louis Boucher bekogelden met eieren en bommetjes. De politie kreeg de situatie wel snel onder controle. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er verschillende schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden. Na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.

0: En dat waren we zeker niet van plan. Don't take away the music van Tavares was dat. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in Tussen Naald en Digitaal. Ja, we hebben een zieke Tony vandaag, dus die zal het met mij moeten doen.
1: Altijd classic hits.
0: Maar ik doe het graag. Tot 4 uur ben ik bij je in deze nieuwe aflevering.
1: Chris van
0: Opstal. We zijn vertrokken inderdaad voor deze uitzending met straks 1910 Fruitcum Company. Maar eerst de Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
1: Wait.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

nu het zonnetje buiten niet mee wil, moeten wij er wel voor zorgen natuurlijk dat wij het zonnetje op de radio krijgen. Nou, het is ons wel gelukt, hè? Toch? Ja, met deze Katrina and the Waves. Je hoorde Walking on Sunshine, beste vrienden. Wij slaan even onze agenda open. Ja, en wat zien we daar? Wel, zondag 17 mei aanstaande om 6 uur 's ochtends, jawel, vertrekt aan de CVO Oranjerie in Diest de Mariendaaltocht. Deel 1 van het traject biedt je natuur en cultuur in en rond de Oranjestad. Er is een rustpost bij Den Ooievaar aan de rand van het Webbekomsbroek. En deel 2 neemt je dan mee naar Assend. Ja, smeer uw benen maar in, het zal nodig zijn. En tot en met 20 augustus kan je elke woensdag om 19 uur met Ferm de fiets op in Waanrode. De startplaats daar is de Torendraaier. Enfin, dat is dus voor de sportievelingen. Dit komt uit Greece, John Travolta en Olivia Newton-John. I got

Denk aan wat meneer Pastoor zei, hè. Tot as, tot stof en as zult gij wederkeren. Ashes to Ashes van David Bowie. Ja, de weersverwachting ziet er niet echt goed uit vandaag, hè. Maxima 13 à 14 graden, dat is te fris voor de tijd van het jaar. Tegen vanavond en vannacht trekt de nieuwe neerslagzone door ons land. De minima rond 7 graden vannacht. Morgen, dan ja, zitten we met een depressie, dus dat wordt onstabiele lucht. 10 tot 15 graden en een onaangename frisse wind. We zijn daar nog niet vanaf. Bovendien, ja, zijn er ook rukwinden bij van 60 tot 70 kilometer per uur. Ja, en ook donderdag, helaas, ik had u liever iets anders wijsgemaakt, maar ook donderdag blijft het fris en onstabiel met temperaturen rond 13 graden. Zouden we niet beter naar Sri Lanka gaan? Sri Lanka.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je

Nou ja, uit het hoge noorden, de mannen komen dan inderdaad uit Noorwegen. Dit was de allereerste hit voor de Noorse groep AHA. Take On Me en Still I Span zat er ook bij met All Around My Head. Ja, doe je goed maar af voor het Eurovisie Songfestival, want deze week vindt in Wenen inderdaad de 70ste editie van dat Songfestival weer plaats, het Liedjescircus. En het belooft een editie onder hoogspanning te worden, want ook dit jaar is er heel veel controverse rond de deelname van Israël. Ja, vanavond staat de eerste halve finale op het programma waarin onze Belgische kandidaat Esila haar kans waagt. En ook de Israëlische zanger Noam Betan komt straks in actie. Pas zaterdag is de grote finale. Ja, ik ben zeer benieuwd wat dit circus, want zo noem ik het, teweeg gaat brengen. Dit is Wiltura. Ja, leve de liefde, viva el amor.

0: naar een fietsmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Henk Maizel, it was the jungle rock, zoals hij het kon zingen. De warme zomer van 1976, zo kreeg ik er ook een beetje warm van, eerlijk gezegd. Julia Claire was er ook met deze melodie. Is a melody for you, zoals hij dat alleen maar kon. Hey, naar het nieuws van 3 uur. Dat doen we met Sister Sledge en Got to Love Somebody. Dat kan er nog van komen vandaag. Tot zo voor deel 2.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De zoektocht naar duurzame transport maakt de potentiële rol van onze rivieren belangrijker. En dat hebben ze ook bij Ecowerf begrepen. Sinds 2 maart vervoert de afvalintercommunale 80% van het ingezamelde PMD per schip naar de afvalverwerker. Goed voor 10.000 ton per jaar. Ecowerf krijgt voor de uitbouw van die strategie richting duurzamer afvaltransport financiële en logistieke steun van de Vlaamse Waterweg, Vostplus, Indaver en Ovan. Vanaf de kade van Ecowerf in Wilselen vertrekt het binnenschip Zulu van rederij Blue Line Logistics voortaan 2 tot 3 keer per week met 13 containers aan boord. Met 91.000 kilogram PMD. En dat betekent dat één schip maar liefst 10 grote vrachtwagens of 25 afvalophaalwagens vervangt. In de Galgenstraat in Wilderen-Duras bij Sint-Truiden is een nieuwe lindeboom geplant op de plek waar vroeger een historische boom stond. Die ging begin 2025 verloren tijdens een storm. De aanplant moet het verhaal van de plek en haar rol tijdens de Tweede Wereldoorlog levend houden. De oorspronkelijke linde diende eeuwenlang als herkenningspunt en grensmarkering. Op 1 januari 1945 kwam een neergeschoten Duits jachtvliegtuig tegen de boom terecht. Die

0: ziekte zwaar beschadigd, maar zou tegelijk omliggende woningen hebben beschermd.
1: Demerstad, Wereldnieuws.
2: Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
3: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
2: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En in Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het Hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Ze kreeg al symptomen tijdens de cruise en testte gisteren positief. Ze ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland dan moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine, omdat ze fouten maakten bij de behandeling van een van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.

0: Ja, kijk eens aan. De jongens van Wham waren dat met, als ik mij niet vergis, een van hun allereerste hits, hoor. Jazeker. Als het niet de eerste was. Maar mijn geheugen laat mij soms een beetje in de steek natuurlijk, wat dat betreft. Je hoorde de Young Guns, Go For It. Ja, wij gaan er ook voor. Dit is deel 2 van Tussen Naald en Digitaal, beste vrienden. Met straks onder meer Sade, de Swedish Taboo. Maar eerst hebben we de Hollies voor je.
1: Chris van Opstal.
0: It is the long, cool woman in the black dress. En dat zal wel zeer sexy zijn geweest.

0: het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs. Zet je

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Ja, als we het mogen kiezen, dan kies ik voor het laatste. Shine, het zonnetje natuurlijk. Hè? Maar ja, het is er niet echt bij vandaag. Hè? Rain or Shine, een 5-star was dat. En ondertussen is het tijd voor de koffie. Daar hebben we een jingletje voor.
1: Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Tijd
0: ja,
1: voor koffie.
0: Het is inderdaad de hoogste tijd voor koffie. Ik kan het ook als volgt zeggen natuurlijk. Zo kan het ook.
2: Daar is de koffie.
0: Ja, en daar zijn de plaatjes die erbij horen. Zometeen Hermits met There's a Kind of Hush. En een Stitch in met Fly Away. En deze, ja, daar beginnen we mee. First Aid Kit.

0: Dat is waar. Mensen, ja, die mensen gaan overal snel doorheen. Hè. There's a kind of hush all over the world. Je hoorde Hermits. En ondertussen gaan wij weer de zolder op. Of zijn we de zolder al op geweest voor ons plaatje met een gaatje, absoluut.
1: En net onlangs bij mama op de zolder ontdekte ik...
0: Ja, een nummer van Sarah Brightman. I lost my heart to a Starship Trooper 1978.

0: Dekt je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Overblijfseltje van Jefferson Airplane, deze Starship. And we built this city on rock and roll, beste vrienden. Ja, maar er moet af en toe een beetje gerock'n'rolled worden in het leven natuurlijk, hè. Het leven is soms ook een beetje rock'n'roll. En we hebben weer even de agenda opengeslagen voor je. Zondag 17 mei, dus aanstaande zondag om 15 uur... houdt het koor de Dossiebels een open repetitie in de Sint-Pieterskerk in Testelt. En volgende week dinsdag, dan zijn we 19 mei, om 19:30... brengt de pastorale zone Allerheilige Kapel in de Sint-Sulpiciuskerk in Diest de preekstoel weer tot leven met een eigentijdse geloofsbelijdenis door Tim Breis. Die werkte onder meer in Libanon met vluchtelingen en zette zich in voor tal van vredesprojecten. Allee, dat is dus voor de mensen met een mooie ziel die daar naartoe willen natuurlijk. Ja. Dit zijn de Dexys Midnight Runners.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
7: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
8: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
7: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Actie geldig tot eind mei.
8: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Charles Aznavour, wat een artiest, wat een man met, ja, met standing, wat een man met stijl ook. Ja, ik heb hem één keer live aan het werk gezien, ja, echt formidabel hoor. Formidabel, zoals hij hier zong in 1963. Cilla Black was er ook bij met You're My World, ook al uit de 60s. En zo meteen is het tijd voor de spits met Gunther. Wat hebben we nog tot aan 4 uur? Die SOS-band, de afkorting SOS, staat voor de Sound of Success Band. En succes hadden ze wel in de jaren 80, onder meer met Borrowed Love en deze plaat, Just Be Good To Me. Ook die haalde de top 10 hier bij ons in België. Veel plezier met Gunther zometeen in de spits. En wij wensen je voor de rest een fijne verderzetting van deze dinsdag hier bij Demerstad.

0: is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De kogel is door de kerk, of moeten we zeggen door de school, want de gemeenteraad van Diest gaf inmiddels groen licht om de stadsscholen spoor 17 en de buitenkans over te dragen aan een ander schoolbestuur. Concreet gaat de stad erover onderhandelen met gemeenschapsonderwijs scholengroep Adite, die als eerste partner in beeld komt. Een mogelijke overstap wordt ten vroegste verwacht in september 2027, zodat er nog een volledig overgangsjaar is voor personeel en ouders. De gemeenteraad van Gebets heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een eigen gemeentelijk vrijwilligerskorps. Het doel? Sneller en efficiënter ingrijpen bij rampen, stormschade of hittegolven. We kunnen en we gaan het werk van de brandweer natuurlijk niet overnemen, maar we willen wel een extra buffer creëren als de nood het hoogst is, aldus burgemeester Jo Roggen van Gebets.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
5: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
4: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En verschillende Joodse organisaties hebben klachten ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.

0: Jeopardy. Het was ooit een spelprogramma op de Amerikaanse televisie. En dat is ook uitgezonden bij ons in Vlaanderen. Alleen, dan heette het Waagstuk. En het werd gepresenteerd, ik dacht, door Lynn Wezenbeek en Luc Appermond in der tijd. VTM begin jaren 90. Het is inderdaad al een hele tijd geleden. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Welkom bij ons tot 6 uur hier in de spits.

0: zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
1: Een nieuwe wagen kopen? Kopen bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

schoolopstaking vandaag. Je hebt het ongetwijfeld al gehoord in de nieuwsbulletins. Maar het is ook de dag van de verpleging. Er is een periode geweest dat we elke avond om 8 uur buiten stonden te klappen. We moeten ze toch wel in de bloemetjes zetten. En zo belangrijk. Dag van de verpleging zoals elk jaar op 12 mei. En bij ons, bij Demerstad, de hele dag door de grootste hits aller tijden. Zoals deze klassieker van Whitesnake.

Het weer, dat is vandaag toch maar zus en zo. Het is nogthans watersportdag geweest op het Schulesmeer de hele dag. En dan is de zon toch wel zeer welkom. Veel te beleven in onze regio. Volgende donderdag bijvoorbeeld, overmorgen is de feestdag. Van 9 tot 5 wordt in en aan het centrum van Rillaar een rommelmarkt gehouden. Je kan daar soms het koopje van je leven doen op zo'n rommelmarkt. En de toegang, die is dan op de koop toe. Ook nog eens volledig gratis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Andy Meister.

Tante Tina samen met David Bowie. Tegenwoordig kunnen ze het liedje zingen hierboven. Maar we hebben het gelukkig nog altijd op plaats staan. En je hoort het regelmatig bij Demerstad Tonight. Onze eigen Natalia, die hebben we vandaag nog niet gedraaid. We gaan er verandering in brengen. Dit is het mooie I Want You Back.

Javelin en ILO. Er is belangrijk nieuws rond de groep Oasis, want er komt een officiële documentaire over hun recente reunietournee. Vorig jaar zijn ze op tournee geweest, dat is allemaal gefilmd. En dat wordt binnenkort uitgebracht in een geweldig goede documentaire. Je kan ze gaan bekijken in de cinema's vanaf 11 september. En daarna is de film exclusief te streamen op Disney+, zoals dat tegenwoordig heet. Voor ons een goede reden om die hit van Oasis nog eens te draaien.

0: voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

Het was ooit het begeleidingsbandje van Cliff Richard, maar die gasten hebben ook solo platen gemaakt. The Shadows, een mooi voorbeeld daarvan, midden jaren 70. Let Me Be The One, het nummer dat je net kon horen. Je luistert naar De Spits bij Radio Deverstad. En af en toe doe het à français. Nu met Sacha Distel. 1982, toen heeft Sacha de plaat gemaakt. Dit is Ma Femme.

Het gaat weer op vandaag, want het is al bijna 5 uur. Onze nieuwste redactie zit klaar met een verse update. Dan ben je weer volledig op de hoogte. En daarna, na 5 uur, met veel plezier, het vervolg van de avondspits. Tot zo.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. En intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
4: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
3: Bloedgeven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De Commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van club anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En sport, de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. En het weer nog wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.

0: naar een fietsmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in dienst.

Grootmeester Stevie Wonder hier bij Demerstad met I Wish. Ik zou wel willen dat Jan Leijers en Paul Michiels, Soul Sister, dat die opnieuw gaan optreden, dat er nog eens een tournee komt. Dat zou geweldig nieuws zijn. Voorlopig nog eens gekeken op hun website. Is daar geen sprake van, jammer maar helaas. Dit zijn ze, Soul Sister, and Try Not to Cry. Baby,

Hastaneye götürün.

dat blijft toch geweldig, hè? Die Yellow Submarine van de Beatles. De film zelf is eigenlijk een beetje geflopt, maar oh, het is wel een klassieker geworden. En ik heb er sokken van. Happy sok zo. Ja, geweldig. Donderdag, feestdag van 11 tot 5. Dan vindt in de museumtuin van Huize Ernest Klaas in Zichem een boekenbeurs en een kunstenmarkt plaats. Om 2 uur vertrekt daar ook een gratis wandeling in die heerlijke Demerbroeken. Gegidst door Natuurpunt. Veel te beleven het aankomende weekend. Onze Frits heeft dat zeer netjes opgelijst, dat moet gezegd worden. Op onze website radiodemerstad.be doorklikken naar de weekend- en weekkalender.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Those Russians, daar is wel iets van te zeggen natuurlijk. Rasputin door Bodem. Als je een summer body wil dit jaar, wel, dan moet je starten met Start to Run. Bestaat nog altijd, hè? En dit is een aanzetje, de veterans. I'm jogging.

Er is nu toch echt wel sprake vandaag van een frisse dinsdag. En de volgende dagen, het gaat een beetje warmer worden, maar morgen is er dan weer kans op onweer. Het weer voor de komende dagen, het ziet er echt niet goed uit. Spijtig dat we dat moeten zeggen. We gaan proberen om je een beetje op te fleuren met goede muziek. De Rolling Stones bijvoorbeeld.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Voor elke

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: Ai, dat blijft toch goed, hè? Dat is zo'n nummer. Je krijgt er echt kippenvel van. Goodnight, Saigon. Billy Joel maakte het heel lang geleden, 1983. Een klassieker van formaat. En je weet, we draaien die met heel veel plezier. Hier bij Demer staat nu even de grens over naar Nederland met de groep Earth and Fire. Dan zitten we ergens begin jaren 70. Maybe tomorrow, maybe tonight is dit.
1: Maybe

Zo dadelijk is het 6 uur, dan hoor je onze nieuwsredactie met een update om weer volledig op de hoogte te zijn. En daarna zeker blijven luisteren, want er is de Willem Wilwel Show gepresenteerd door Willem de Groot en vertelt wie er vandaag allemaal jarig zijn. Een behoorlijk overzicht. Wij ronden hier af met Axel Red en Naïef. Heel graag tot morgen. Af

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOD Economie.
4: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afscherming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
3: Zaterdag kwam in Hamme nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar nog gaat het distributiecentrum definitief toe. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
5: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
3: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En sport, de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Dely. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het wel droger en wat zachter.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, mocht dat echt kunnen, dat toverstokje bovenhalen en dan de temperaturen wat de hoogte injagen en de zon wat meer laten schijnen. Ja, want dit voelt een beetje herfstig aan, moet ik toegeven. Dat was Steve Miller en zijn band, een Abracadabra. En zo begonnen we aan een nieuwe show op deze dinsdag 12 mei. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met

0: vaatwasser.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
5: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
7: Doei.

0: V&D. Kwaliteitsverf is steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

viel het nog best mee vandaag. Alleen die koude wind die maakt het behoorlijk koud voor de tijd van het jaar. I Can't Stand the Rain, dat waren Precious, Wilson en Eruption. En ondanks het minder goede weer was er vandaag aan het Schulesmeer in Lummen een eerste keer de G-sportdag, een watersportdag. En er zijn toch 380 G-sporters komen opdagen. En dus met dat minder goede weer waren ze bij de organisatie best tevreden. En hou je van wandelen, dan kan je morgenmiddag op wandel met de Hageland-gidsen in Lovenjoel. Een wandeling van 6 kilometer door de parken en plaats van afspraak is het cultuurcentrum Het Stichelke in Lovenjoel. Deelname €5. En morgenavond is er een film in Cinema Paradiso in Diest, is This Thing On. Alex en Tess hebben 2 kinderen, maar zijn aan het scheiden en hij besluit als stand-up comedian aan de slag te gaan. Zij worstelt dan weer met de offers die ze bracht voor het gezin. Tickets kan je online bestellen of via Den Amer. En dat voor Is This Thing On morgenavond in Cinema Paradiso in Diest. En nu trekken we naar Frankrijk, want de volgende artiest wordt vandaag 84 jaar. Ik heb het over Michel Fugain. Hier is hij met Une Belle Histoire.

In de 1984, dat was You Are Beautiful. Tussen nu, morgen woensdag en zondag, dan vindt het Merode Festival plaats in Diest. En dan zijn er allerlei concerten gepland op de Citadel in Diest. Bijvoorbeeld morgenavond om 18:00 een optreden van het Andries Bone Sextet. En om 19:15 is het de beurt aan de Iers-Britse groep Fluk. En ook op donderdag 14 mei zijn er optredens van onder andere McDara Yeats uit Ierland. En dan een Indiaanse band met Vinayak Netke en Sabia Kaam. Voor de liefhebbers die daarvan houden. Ook vrijdag en zaterdag zijn er nog concerten. Het volledige festival, of de volledige agenda moet ik zeggen, vind je terug op de website van het Merode Festival. En dat is gewoon merodefestival.be. Ja, eenvoudiger kan niet, hè? En nu een man die altijd hulp biedt, dat is Billy Swan. Ik weet niet of dat nog het geval is op zijn leeftijd. Hij wordt vandaag 84 alweer. If you've got a problem, I can help.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige

Ja, feestje bouwen hè, met de Venga Boys. We Like to Party uit 1998 in de Holland Studio Project. Of het een feestje wordt op het Songfestival vanavond voor onze Escila, dat betwijfelen we eerlijk gezegd. Een finale ticket zit er denk ik niet in. Ik hoop voor haar dat we ongelijk hebben, maar dat horen we dan straks in de buurt van 11 uur natuurlijk, daar vanuit Wenen. In onze regio is er ook wat te doen. Bijvoorbeeld de Ronde van Ham. De wielerwedstrijd wordt zaterdag gereden. Om 12 uur vertrekt die. En nadien is er nog een open luchtvijf. Maar er is nog veel meer te beleven. Morgenavond beginnen de festiviteiten met een afterwork om 19 uur. Donderdag een gratis Kids Day met springkastelen, kinderdisco en animatie. En vrijdagavond een heuse rock night met live muziek. Alle info vind je trouwens op de website infinityevents.be. Je moet maar eens gaan kijken. Of het dus een finale ticket wordt voor Escila, dat weten we straks. En 20 jaar geleden, toen was dat ook de hoop voor Kate Ryan. Maar helaas lukte dat ook niet, ondanks haar bescheiden bekendheid in Europa toen. Hier is ze met de kniezwengel.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Pillow en Wet Wet Wet, The Angel Eyes uit 1988. Het nieuws van 7 dient zich alweer aan. Eerst regionaal en dan het wereldnieuws. Maar eerst natuurlijk nog wat dansmuziek uit Saturday Night Fever. Gecomponeerd en gezongen door de Gibbroertjes, de Bee Gees en Stayin' Alive. Tot zometeen.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeente Begijnendijk gaat 2 extra mobiele camera's aankopen om overlast aan te pakken aan onder meer de glasbollen en de kledingcontainers. Dat besliste de laatste gemeenteraad. Momenteel beschikt Begijnendijk al over 2 mobiele camera's die onder meer worden ingezet aan de centrumparking en sportcentrum De Tumkens. Met de bijkomende toestellen wil het bestuur van Begijnendijk het toezicht uitbreiden naar meerdere locaties. De maatregel komt er na herhaaldelijke klachten over sluikstorten en overvolle containers. De parkeerplaats aan Langvoort, die langs de verbindingsweg tussen Kleinvorst en Meerhout ligt, krijgt binnenkort een grondige herinrichting. Het gemeentebestuur werkt inderdaad nu duidelijk aan deze zaak, nadat de onoverzichtelijke situatie op het terrein herhaaldelijk leidde tot ongevallen met blikschade. Er zal dus binnenkort in Laakdal toch wat veranderen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn steeds meer vacatures voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. CD&V vraagt betere begeleiding voor verpleegkundigen en een vergoeding voor stagiaires. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal gaat het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOD Economie.
5: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afscherming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
4: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Vlaams Belang kopstuk Philippe de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse overheid heeft zijn ETA ingetrokken. Dat is het document dat je nodig hebt om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. De Winter was uitgenodigd op een anti-immigratieprotest komende zondag. De Winter spreekt van politieke censuur en vraagt dat ons land de Britse ambassadeur op het matje roept. Aan het RTBF-gebouw in Brussel zijn zo'n 100 mensen samengekomen om te protesteren tegen het Eurovisie Songfestival. De halve finale daarvan vindt vanavond plaats in Wenen. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Ze vragen de RTBF ook om het Songfestival niet uit te zenden. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen dit jaar uit protest niet mee. Voor ons land staat straks de Waalse Escila op het podium. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

0: Al aanstekelijk in de jaren 70. Casey and the Sunshine Band, de band opgericht door Harry Wayne Casey en Richard Finch. En dit was hun grootste hit, That's the Way I Like It. En zo horen we het graag. Daarmee begonnen we deel 2 van de show van deze dinsdag 12 mei. Fijn dat u nog afstemt op Radio Demerstad.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn.

0: Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Domineerde de hitlijst in de 80's. Mark King en Level 42, dat was Hot Water. En hou je van wandelen of lopen, dan is de Abdijentocht tussen de abdijen van Tongerlo en Averbode misschien wel iets voor jou. Dat kan nu donderdag en wil je heen en terug wandelen over 33 kilometer, dan vertrek je om 7 uur 's ochtends. Een uurtje later kan je vertrekken als je enkel de heenrit doet, namelijk van Tongerlo naar Averbode over 16 kilometer. En de lopers die beginnen eraan om 3 uur aan het Sporta Sportcampen gebeuren in Tongerlo. En de aankomst is aan de vijvers in Averbode. Ja, dat lijkt me wel leuk, hè? Alle info vind je trouwens op abdijentocht.be. Daar vind je terug of je nog kan deelnemen trouwens. En dan nu naar een man die op jonge leeftijd begon aan een muzikale carrière bij de Spencer Davis Group. En in de 80's ging hij solo. Steve Winwood. Hij wordt 78 vandaag. Dit is While You See a Chance, Take It.

mochten niet naar het Eurovisie Songfestival met deze Ring Ring, maar ze hielden er wel een Europese hit aan over. Bjorn, Benny, Anna en Frida Abba natuurlijk, hè, Ring Ring. Een jaar later mochten ze wel, ze gingen met de overwinning lopen en de rest van het verhaal is bekend natuurlijk. Aanstaande donderdag dan beginnen de kampvuurconcerten aan het kasteel van Horst. En zo kan je bijvoorbeeld aanstaande vrijdag al naar een optreden van Bimdek. Dat zijn Hugo Matthijssen, Ronnie Mossuze en Aram van Ballaert. Ik denk dat er nog tickets zijn voor dat optreden. Meer info trouwens op kampvuurconcerten.be. En de volgende Nederlandse rapper wordt vandaag 45 jaar. Dat is Gers Pardoel.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben een Die Meister. De

Betreurde Tom Petty met zijn Heartbreakers, I Won't Back Down. Nog 1:20, de eerste halve finale op het Eurovisie Songfestival, 70ste editie, maar heel veel protest door de deelname van de Israël. Een aantal landen heeft zich teruggetrokken, zendt het festival zelfs niet uit. Dat gebeurt wel in ons land, maar in de Brusselse zaal La Madeleine is er een alternatieve avond voor het Songfestival, waar trouwens een aantal ex-deelnemers van ons land ook zullen optreden. Bijvoorbeeld Barbara Dex, Gijke van Hooverphonic, Gustav, Laura Tesoro en ook Walter Verdun van Pas de Deux. Dat zijn een aantal ex-deelnemers die dus vanavond ook zullen optreden in La Madeleine in Brussel. Wij van onze kant blijven wel oudere deelnames draaien. Bijvoorbeeld deze compositie van John Terra, gezongen door Lisa Delbo, 30 jaar geleden intussen. Liefde is een kaartspel.

naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

Ik zin in deze Tina Charles, Dance Little Lady Dance. Belangrijke sportmomenten overmorgen de 14e mei voor enkele clubs uit de regio in het voetbal. Want Averbode Testelt Okselaar speelt tegen Eendracht Aalter uit Oost-Vlaanderen. Een finale met als inzet een ticket voor de nationale reeks, de derde amateurklasse, als ze winnen. En Sporting Moldenbeek trekt naar Huldenberg B, ook om 3 uur overmorgen. En zij kunnen promoveren naar derde provinciale, als ze daar gaan winnen tenminste. En in het tafeltennis speelt PW Diest aanstaande donderdag om 6 uur in Ans de finale van de Beker van België. En dat moet dan de troostprijs zijn voor het missen van de landstitel. Ze nemen het op tegen Kastelien Waassen donderdag om 6 uur. En nu wat Franstalig werk van Etienne Daho. Dit is Bleu, comme toi.

Dat was Etienne Daho. Zometeen is het aan Jan en op een songfestivalavond ronden we in songfestivalsfeer af met de winnaars van

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het festivalterrein van Rock Werchter wordt dit jaar 1,5 hectare groter. Zo krijgen de festivalgangers meer rust en zitgelegenheid op het festivalterrein en wordt volgens de organisatie de doorstroming aangenamer. Het aantal bezoekers wordt ook niet verhoogd. Door de uitbreiding verhuizen onder meer Club C en de Smaakfabriek naar een nieuwe plaats. En ook het kleine podium van het festival De Sloop krijgt een volledig nieuwe constructie en nieuwe naam. Een podium voor beginnende en talentvolle groepen blijft het wel. Het nieuwe gedeelte van het festivalpark is enkel toegankelijk tijdens Rock Werchter en wordt niet gebruikt tijdens de dagfestivals. Hotelschool Sint Martinus Herk de Stad zet met een vernieuwend pilootproject sterk in op werkplek leren. In samenwerking met het gerenommeerde restaurant Le Ciel, gevestigd in het 5-sterren Superior Hotel La Butte aux Bois, krijgen leerlingen uit 6e en 7e jaar de kans om hun vaardigheden in een authentieke en professionele setting verder te ontwikkelen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. De test zou goed werken voor de Europese variant, maar minder goed voor de Zuid-Amerikaanse. Journaliste Laurent Stappers.
5: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. De kans op een vals positieve test of de kans op een vals negatieve test. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
4: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In totaal zijn er nu al 11 mogelijke besmettingen met het hantavirus. 9 daarvan zijn bevestigd. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 4 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie, met verschillende auto's en een helikopter. De politie kon ze uiteindelijk klemrijden. De verdachten hadden ook grote ladingen drugs bij. En in het Verenigd Koninkrijk zijn intussen al 4 regeringsleden opgestapt en meer dan 80 parlementsleden vragen het ontslag van premier Keir Starmer. Starmer wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Starmer ligt ook onder vuur omdat hij Peter Mandelson had aangesteld als ambassadeur in de VS, terwijl Mandelson banden had met zeer delinquente Jeffrey Epstein. Vanavond meer kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

0: De Belgische groep Machiavel. Vorig jaar bestonden ze precies 50 jaar. En dat vierden ze met een nieuwe versie van deze single. En Jasper Steverling die zei erover: Fly van Machiavel is zo catchy dat het maanden in je hoofd blijft zitten. Ja, maak daar maar gerust jaren van. Een van de classic hits hier bij Radio Demerstad. Aan het begin van de Roadshow.
1: Goedenavond, Roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: Welkom erbij allemaal. We gaan vertrekken met de Roadshow. Welke richting gaan we uit? Misschien eerst en vooral een bezoekje brengen aan het strand van Oostende. Ah.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue.
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: Een lied van Cliff Richard uit 1970 werd uitgebracht ook in de maand mei van dat jaar. En Cliff Richard die vond het liedje eerst eigenlijk maar niks. Hij vond het niet mooi, zei hij. Maar zijn manager die wist hem te overtuigen. Die zei, je moet het opnemen, want ik weet zeker dat het een hit wordt. En dat werd het ook. Er werd trouwens ook een Duitsstalige versie opgenomen. En die werd, je raadt het al, uitgebracht in Duitsland. Daarvoor was er Gino Vanelli met It Hurts To Be In Love.
1: Jan de Groot, Roadshow.
0: Zometeen in de Roadshow nog eens de Searchers met hun nieuwe...

0: Een vrolijke noot in de roadshow vanavond. Dat was Rima Froget met zijn debuutsingle in 1968. Dat was Calo La Vita. Een nummer dat het erg goed deed ook in onze contraille. Zometeen in de roadshow, The Middle of the Road, met de Talk of All the USA.
1: Jan de Groot!
0: Roadshow. Maar nu Lionel Richie en Penny Lover.
2: The first

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Duran Duran en Girls on Film. Op een vlucht van Panama naar Argentinië zijn het afgelopen weekend toch wel opmerkelijke taferelen gebeurd. Een man en een vrouw, die elkaar niet leken te kennen, zijn van het vliegtuig gehaald omdat ze seksuele handelingen bij elkaar uitgevoerd zouden hebben. Toen ze van boord werden gehaald, stond de man zijn familie hem op te wachten, inclusief zijn vrouw.
1: Jan de Groot.
0: Ja, hoe het verder afgelopen is, ik wil het niet weten. Dat is het leven zeker, hè. This is the life. Hier is Amy McDonald.
2: Oh.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: China Easton, dat was een nummer van haar gelijknamig album uit 1981, You Could Have Been With Me. En een beetje later, het jaar daarop, zou ze daarvoor een prijs krijgen. Een Grammy voor beste nieuwe artiest. En overmorgen dan kan je in Diest gaan kijken naar Who Dares Wins. Dat betreft onuitgegeven beeldmateriaal en verhalen van 4 oud-gedienden van het 1e bataljon parachutisten uit Diest. Het gaat allemaal door in Cinema Paradiso aanstaande donderdag om 8 uur. Alle info daarover vind je terug op de website van de stad Diest.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. Ja, met die parachutisten zaten we al een beetje in de lucht. We blijven er nog een beetje hangen. Geen parachutisten, wel 7 horses in the sky. Dit zijn de Pebbles.

Billy Idol en Dancing With Myself, daar is toch helemaal niks verkeerd mee. Het is bijna 9 uur. We gaan richting het nieuws. Daarna zijn we er weer met het tweede gedeelte van de Roadshow. Dus ik blijf hier een beetje wachten en hoop dat je er ook bij bent. Zometeen na 9 uur. Right Here Waiting, dat doen we samen met Richard Marx.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. Journaliste Loranne Stappers.
4: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
3: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 3 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. Uiteindelijk werden ze klemgereden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. En rond deze tijd start in Wenen in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daar is heel wat rond te doen, want Israël mag meedoen ondanks het geweld in de Gazastrook. 5 landen, waaronder ook Nederland, doen daarom niet mee. Ons land neemt wel deel, maar in Brussel organiseert mensenrechtenorganisatie 11111 een alternatief songfestival uit protest, Els Hertogen.
5: Er zijn tal van artiesten en sprekers die optreden. Het zijn voormalige Eurosong-participanten zoals Laura Tesoro, Gustav, maar ook Daan, Isolde Lassoen en ook Palestijnse artiesten die optreden en een statement maken om te zeggen: voor ons is het niet business as usual.
3: Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minimaal rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Voilà, de kop is eraf voor het tweede gedeelte van de roadshow. Goedenavond trouwens en welkom hier bij Radio Deverstad. We draaien Huey Lewis in de news met Heart and Soul.
1: Goedenavond, roadshow!
2: Met Jan de Groot.
0: En nu een beetje rock'n'roll uit de tijd dat ze nog wisten hoe die gemaakt moest worden. In 1955, Bill Haley.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock,

0: kleur. VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
7: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
8: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
7: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
9: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0400 75 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. En daarvoor A Flock of Seagulls met Wishing I Had a Photograph of You. Ja, dat zou bijzonder leuk zijn. Alleen ik heb hier geen fotootjes. Ik zie je eigenlijk niet zitten. Maar toch, wanneer ik naar de microfoon kijk hier bij Demerstad, ja, dan voel ik je toch ergens dichtbij. En zo zijn we nog samen. Tot 10 uur. In

Plaatje uit 1966, ja, daarvoor tellen we 60 jaar terug in de tijd. Dat waren The Troggs met Wild Thing. Aanstaande zaterdag dan kan je aan de Maagdentoren in Zichem terecht voor een variatie aan maaltijden. Die wordt daar verzorgd door 7 foodtrucks, zaterdag van 12 tot 8. Voor de kinderen is er ook heel wat animatie voorzien en de inkom is er gratis. En dit is Paul Simon met zijn Mother and Child Reunion. No, I-

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je

plaatje dat vast en zeker uitnodigde om even van de stoel te komen. Alhoewel, ik weet natuurlijk niet wat je al online spookt op dit ogenblik, maar je hebt vast en zeker genoten van deze Mambo No. 5. Dat was Lou Bega. En daarvoor draaiden we Annie Lennox met No More I Love You's. En als we dat vertalen naar het Nederlands, dan wordt dat nooit meer...

0: het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Koolvaart in Halle en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Koolvaart van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenborgstraat 30.

Nou, mooi toch, hè? Uit 1986, David Grant en Jackie Graham met Made It. Net als wij, dat weer waren, hè, de afgelopen 2 uur. Heel fijn dat je erbij was, maar het wordt zometeen 10 uur. Daarna is het de Nachtkracht bij Demerstad met de Roadshow. Voor vandaag is afgelopen. Morgen de woensdagse aflevering, ook dan weer om 8 uur. We sluiten af met Harpo en Movie Star.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
4: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
3: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens de dag van de verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en prothesen. Het materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar dat duurt dus enorm lang. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan dat revalidatiemateriaal. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
4: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
3: De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit de luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. En Amerikaans president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek

0: Stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over de handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog een bezoek bracht aan China. En het weer nog. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Eurovisie Songfestival stoot onze Esila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door. Tijdens hun optreden was er wel veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond dan is er de finale. En de twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
4: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
3: Ja, de twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. En dan ook sport. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: 3-1. De vijfde en laatste wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Maar nu is het helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog eens 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden. Die heeft de politie geanalyseerd. Er zijn verschillende brandhaarden te zien. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar